0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sah wir, dass Nebuchadnezzar seinen Traum verfolgt wird. Gott starrt ihm von seinem Thron rauf und er wird von der Gemeinschaft von den Menschen weggetrieben und wird so aus dem Steck frei und muss groß fräten, so aus frei für 7 Jahre. Von der, wo wir Nebuchadnezzar sehen, Belshazzar, der wird nicht König wir betrachten. Wir wollen seinen, dass er ein Fast überreiten wird und dann, wo Gott ihn zu Grund bracht. Wir wollen seinen, dass er auch Daniel raubt zum Dieden, was die Handschrift an der Wand zu bedienen hat. Ich lade die Ware an, um das Programm zu hören, um zu seinen, was wir hier waren lernen können von dieser Geschichte im Alten Testament. Herr, ich danke dir Ware für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht Ware musst, rechtlich sein und zu allen zu hören. Amen. Hier ist Ware Mettjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von da in das Daniel-Buch in das 5. Kapitel. Das Kapitel beschreibt erstens, wo der junge Belshazzar, der dann in Babylon die königliche Stadt einnimmt, ein großes Zupfast anstellt. Das Kapitel hat dann auch die sehr interessante Taufall, wo das so leid aus ein Mann seine Finger steht an ein von den Wängen, was anschreibt. Das Kapitel kann eingedeelt worden an die Taufall, die in das Kapitel beschrieben sind. Ich war die Eindeelungen hier nun nicht geben, weil wir waren dort sehen, an dem, dass wir durch das Kapitel studieren wurden. Was in das Kapitel beschrieben ist, passiert in nach den Leuten, als was in das vierte Kapitel passiert. Nur allem noch ist der König Nebuchadnezzar gestorben und sein Schwiegersohn Nabonides erscheint auf dem Thron. Aber nur allem noch, wie er weich von Babylon in den Trich erinnert wurde, und sein Sohn Belshazzar, der dort königlich hat, besorge. Und saht endlich auf den Thron in Babylon. Dort schien meist so, als wenn die Nebuchadnezzar selbst keine Sehens hat, bitte einem. Und der wege dann auch König, nur Nebuchadnezzar, aber bloß für ein sehr kleines Stut, und dann deit sein Schwager am Todmacher. Dem Schwager sein Sehen wir dann König, aber auch bloß für ein sehr kleines Stut, und dann ward am auch dort gemacht. Und noch ein von den Schwiegersöhnen ward dann König, und dort wir dann die Nabonides. Da sind Söhne, ihr was, durch die Jahre, die haben geprüft, dort Daniel Burg zu kritisieren, und sah dann, dort noch niemals in Belshazzar König wir in Babylon. Aber warte, so als der Herr dort folgen den, haft he durch Weltgeschichte, und ward Menschen vergrove kennen, von so dort viele Jahre träg passiert, dort bestätigt, dort jo, da wir ein König in Babylon, der Belshazzar heit, sein Vater, Nabonides, wir der König, aber der wir für lange Zeit von Babylon weich und trägst, und sein Sohn Belshazzar bleibt dann in Babylon, und wir da endlich König. Der Prophet Jeremia gibt ein besonderer Prophetie, in das 27. Kapitel des 6. und 7. Vers, wo er schrift, und nun habe ich all diese Länder, dem Babylon-König Nebuchadnezzar, mein Diener, gegeben, auch die Tiere am Fleck habe ich am gegeben, dass er am deine Seele, und all die Nationen Seele am deine, am und sein Sehen und sein Großsehen, aber dort eng von sein Land kommt. Und dann wurden viele Nationen und manche Tschänige sich selbst deine von Arm. Und es gesagt, dort Babylon Rick wird so lang regieren durch sein Sehen und sein Großsehen. Und dann wird dort Babylon Tschänig Rick, der goldene Kopf, tun einkommen. Also dort ist dann der Hintergrund von diesem Belshazzar. Da ist noch was, das interessant ist, von was sie fangen, als sie da ausgerufen und die am Jägen, sie haben da schrieben gefangen, dort red davon, dass die Nabonides ein Gebet ausgeschrieben hat, to dem Mond aufgeht für sein Sehen. Und das ist ungefähr so als dit. Mein Sehen, mein Hortsumme, macht seine Gottheit ihre und sich nicht selbst zu Sinn angeben. Wir wollen in dieser Hinsicht auch sehen, dass der Belshazzar dem Daniel das Dritthechste und das Königreich machen will, nicht das Tweithechste. En waarom dat? Wils hij Belshazzar weer de tweede? Zijn vader weer eindelijk de woorden tjenig? Welke schicht heeft ook bestedigd en heeft zogar de nummers gegeven van de generaal die de karnool weggeleid had van de stad Babylon, wils de Babyloner hadden door een karnool gegroefd, zodat het water van den Euphrat riefen derg Babylon raand. Over de Mede-Perse generaal had dat afgesneden en zo kunnen zij in een nacht in de Babylon-stad inkomen met ihre Armee, ohne dat de Babyloner dort in worden. Dat passiert während de Belshazzar door Wien drong en zijn grote vernieuwing had. Zij dachten zo dat het aanmerkelijk weer, dat irgendwer de stad even nemen kon. En bet wat meer van de stad, dat zij zo dachten dat China de even nemen kon, en dat weer waarom des hoognese Belshazzar zo dacht dat hij door een hoge goede tijd kon ha. Aber dat weer niet bloos de riefen, die door dek de stad ran, daar weer ook een wand rondom de stad. En dat weer ook niet maar bloos een natte wand. Die weer 24 kilometers aan jeder zijde van de stad, als rond aan de stad, weer dat dan 96 kilometers. De wand weer ganz van Tiegelen abgebouwd en die weer 300 meter hoog en breed genoeg, dat vijf Kriegswagens door kunnen zijde bij zijde de lengte voeren. Nebuchadnezzar had dat ook zo ingeveerd, dat zij door bijna genoeg getreden water hadden voor jaren, ohne meer aan in te brengen. Waarom dit grote vast door, dat die Belshazzar aangesteld had, weet wie niet. Vielleicht weer dat wat dat tot dat volk in de stad aandieden zal dat zij mutig blijven, dat alles in ordnung weer, wie weet het niet. Aber wat immer, door weer zeer veel spiertes en mensen dronken door zoveel als ze willen, mij heeft dat zeer geïnteresseerd echt die jaren, waarom mensen die idee hebben, dat wanneer ze toekomen willen van wat immer, dat mag zijn, dan leven ze door met bijen en spiertes zijn. Wel, mensen willen dat niet leven, aber spiertes is een veel groter probleem in de meeste nationen als een denken wordt. Mensen bezoeken zich en wat schoon is dat wanneer ze bezopen zijn, dan denken ze toch nog zo dat ze een koor voor het kennen en dan hebben ze zo fucking een angelek. En jo, dat wordt een angelek genaamd. Over mij is zo dat zal eindelijk zest wordt genaamd worden. Ik weet niet wat. Is het een angelek wanneer een mens zich moet wel eens bezoeken deed en dan in een voortige nantrept een voorte lijn de goos oder waar je een aanreichte ziet en sleept wem dood? Mijn predjevriend vertelde een geschicht van een groep mensen die in toekomen hadden gehad om de probleem te reden wegen spiertes, een betijbingsmiddel dat aanreicht gebruikt wordt. En jo, ze vangen er toekomen aan met een spiertespartij. Mest niet te leven hoe blind enige mensen zijn. Ik ga hier voor mij een bericht dat enige gegeven heeft die ongezegd had hoeveel mensen in Amerika in één jaar spenden deden voor spiertes en zo wat. Nu, dit is nu al bij 30 of meer jaar terug. En dan weer dat bij 21 biljoen dollars in één jaar. Niet miljoen, biljoen, 21 biljoen dollars. Dat zouden dat spiertes en andere zo wat andere de kan en deed en hoeveel dat kostte deed zo'n traag te maken dat spiertes vernichten deed, is meest niet te leven. En dag mensen leven ze moeten wien en bijen en spiertes drinken om je zelfschaftelijk te zijn. Wanneer worden we afwijken, vriend? De regeringen en landen proeven dan wat te doen met dit probleem, maar kunnen niet veel wat voor zich brengen, wie zoveel van die zijn zelfs schloven te wien en zo wat. Hoe kunnen ze dan regel invieren die de problemen lezen zullen? De Belshazzar had hier een grote zoekpartij en die wilden alles zo doen dat ze niet wisten dat de Mede en Perse door onder de stad op de drie rieven baden men inkomen en die de stad in dezelfde nacht wilden even nemen en de tjenig en zijn mannen doodmaken. Nu Daniel, dat vijfde kapitel, de eerste drie vers. Belshazzar de Tchenich moek een grote fast voor een duizend van zijn odelmenschen. En hij dronk wien met de duizend. En als hij den wien schmaken deed, geef Belshazzar bevel dat de goldene en zelvene gefezen die zijn voorder Nebuchadnezzar genomen had uit den tempel die in Jeruzalem weer, zullen geholt worden, zodat de Tchenich en zijn Tchenichseens, zijn vrouwes en zijn nebenvrouwes daaruit drinken kunnen. Dan brachten zij de goldene gefäße, die uit God zijn tempel in Jeruzalem genomen werden, en de Tchenich en zijn Tchenichseens en zijn vrouwes en zijn nebenvrouwes dronken wien uit den. Des man deed niet bloos den fiend boete tratsen, maar nu dat hij al deeg bezopen is, deed hij woord dat zijn vervoerder Nebuchadnezzar niemals wil gedonen hebben. Als Nebuchadnezzar Jeruzalem neemt, weer hij een heidnische tjenig, en hij neemt de goldene en zelvene gefäße uit den tempel en bracht die naar Babylon. Maar als hij dem Herr tjane leed, schijnt had hij die verwoord irgendwoer. Dat is mogelijk dat als de Belshazzar zo'n natte jong weer, dat hij manchmal rumschnappert, zo als jonges donen, en had die gefäße door je zijne, en antwoord dan immerhan verboden zijn dat hij niet met die spelen zal. En die worden hem ook duidelijk gemaakt hebben waarom. Maar nu dat hij een kleine tjenig is, denkt hij aan de gefäße als hij zo half bezopen is, en jeft bevel dat die zullen uitgebracht worden. De gefäße waren eindelijk niet meer heilig. Heilig meent dat wat ontzien gezet is voor God zijn dienst. Maar Belshazzar deed God trotsen. En wat hij deed. En het is dan manchmal zo, wanneer we zijn de woemensche God trotsen, dat we daar wat wegen donen zullen. En wonderen waarom God daar niet wat met deed. Maar vriend, God heeft veel tijd en geduld. Hij wordt door het handelen met de tijd. Je roet zo als hij met Belshazzar handelt wordt, te reich de tijd. Belshazzar wist dat zijn vervoerder Nebuchadnezzar zich bekeerd had, had God channeleerd, en had den woorden God geëerd, en dacht deed hij moed welens dem Herr trotsen en verachten. Spreken 29, eerste vers zegt, wem volken vermoond wordt, deed zijn hoort verhoorde, en wordt hostig vernicht worden en dood ohne rood.

via de farge. Ze dronken wien en prijsden de afjetten die van goud en zilver en messing en ijzer en hout en steen gemaakt werden. Wie weten niet hoe lang dit vast omgonnen weer. Wanneer ze er afjetten prijzen deden, dan is mij zo dat wat meer als bloos een avond of de nacht genomen ha. Wil zij hadden veel afjetten. Ze deden er zin bekleden als wanneer ze aanbieden deden en proefden er zin te bedaken en de nomen van religion. We komen nu bij ganz wat anderet. En wanneer we een beet van een beeld en zin kunnen houden, van hoe dat met zijn gewas en ook hoeveel geluid door wat zijn gewas door met, en dan met dat en zin, hoor je nog wat nu passiert door in de grote stoof waar ze er vast haar. Vijfde vers en dat vijfde kapitel. En de moment schemer door de vingers van een man zijn hand en schreef op dat plaster aan de wand van den Chinese Paulus, jegen even van den Lampenhouder, en de Chinese zag dat poort van een man zijn hand als dat door schreef. Nu dat gaat door direct mank stoppen, waar ik dat nu nana. Hij deed nu niet echt een droom of een visioen, wil dit als niet een man dem God nog zich trekken wel. God wil dit godloze besnuiten jegen dem hemel niet toch laten. En zo schrift hij op de wand door en de vast stoof. En wanneer we wonderen wems zijn vingers dat weer, dan moet ik zeggen dat ik leef. Dat weer dem nemelijke zijn vingers de jaren laten op een zand schreef door in Palestina. Als de vader zei de hore vrouw nog aanbrachte, zoals beschreven is in Johannes 8, de eerste alfars. Dan bracht dat dat verdammnis tot de fariseer, over vergevenis tot de vrouw. Over hier wordt dat bloos gerecht voor de pensel van een koning zinnen. Hij heeft hem God in hemel veracht. En Daniel wordt hem dat nu bood klaarmaken. Zesde vers. Dan verleed de kalier van den koning zijn gezicht en zijn gedanken troubelde hem, zodat zijn gelenken schadderde en zijn knieën kloppen de ene tegen de andere. Nou ja, nu kon de koning Belshazzar niet meer staan. Een paar minuten terug had hij vielleicht niet kunnen staan, wil hij zo besopen weer. Maar nu leef ik weer hij ganz nicht. Maar kon ik staan wegen zijn angst. Dat schrijvend, haft am, bat hem dood je angst. Nu de zevende vers. De chenig schreeg luid dat ze zullen de stierenchickers, de Chaldea en de voorzaaiers en brengen. En de chenig zei tot de wijze mannen in Babylon. Eerend weer de dit schrijvend lezen kon en de mening op een boormakken, wat met purper gekleed worden en de goldene tjeed wat aan Ramzien je nek gehangen worden. En hij wordt de derde hechtste regeren zijn, en dat koninkrijk. Zij nu dat hij de derde hechtste zal zijn, en dat koninkrijk. De Daniel is zo je neef en zijn berecht. De man die dit beschreven heeft, moest zeker door zijn en verstaan wat er passiert. Nabonides weer de werkelijke koning. Maar wil hij woer wiet aftrieger deed, weer Belshazzar de tweede en dat rijk. Nu de achte vers. Dan kiemen al dem chenig zijn wijze mannen, aber zij kunnen de schrift op de wand niet lezen en kunnen dem chenig ook niet de mening geven daarvan. Als Belshazzar zich bevoten kan, roept hij de wijze mannen en vroeg den nur de mening van dat schrijvend. Aber zo als verheer, wanneer de chenig wordt van God kreeg, dan kunnen de wijze en voorzaaier dat niet duidelijk maken. Zij kunnen niet weten wat dat weer wilst dat met dem God im Himmel te doen houd, dem God, dem zij nicht kende. Dit weer dat derde mal, dat de wijze mannen dem chenig die dan weer nicht een antwoord geven kunnen. Nee, in de vers. Dan troubel dem chenig dat zij, en zijn gezicht weer verändert, en zijn roodgevers weer erstaunt. En er kon zich een beet denken, hoe dat door met zijn gewast en de grote stoof. Een paar minuten terug werden ze alle schaftig en luid gewast en erdoen. Nu zijn ze alle nichten
en zeer bedutst en getrubbeld. Tien de farge. De kenien tjem en de faststovenen, wegen al dem kenig en zine verstes erweerd, en de kenien zeed, o kenig, leef voor Emma. Lot in je danken die nicht trubbele en lot in je zegt, nicht geändert zijn. De kenien hier is Emma han de grootmutter kenien, dem Nebuchadnezzar zine vrouw. Du mat zene en je lud van jammerere, je waast, en als ze heerd wat de trubbel weer, tjem ze en nen met dem tjenig te rede. De afte farge. Du es een man en den tjenig rik, en dem heilige God zin jeest es en am, en den voeder zine tiet weer licht en verstandnis en am je vonge, zo als de wijsheid van de jatter, en den voeder, ik zei den voeder de tjenig, Moek dem de meester even al de heiksmeesters, stierenchekers, Chaldea en woorzaaiers. Dien voeder de tjenig. Gezelschaft wordt dan met één woord on je diet. En dat kan voeder meenen, of de grootvoeder, of de oergrootvoeder, of de wiedertrig. Dat meent bloos dat deze en de familie linie weer. Twaalfde vers. Een zentemol en dem wordt een bijzondere juist gevangen. En wijsheid en verstandnis en de mening van dreim uitlaaien en schworen zoutse wiezen en twijfel.

0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm sah wir, dass Nebuchadnezzar sein Traum verfehlt wird. Gott starrt ihm von seinem Thron rauf und er wird von der Gemeinschaft von den Menschen weggetrieben und wird so aus dem Steck frei und muss groß fräten, so aus frei für 7 Jahre. Von der, wo wir Nebuchadnezzar sehen, Belshazzar, der wird nicht König wir betrachten. Wir wollen seinen, dass er ein Fast überreiten wird, und dann, wo Gott ihn zu Grund bracht. Wir wollen seinen, dass er auch Daniel Raubtum dienen, was die Handschrift an der Wand zu bedienen hat. Ich lade die Ware an, um das Programm zu hören, um zu seinen, was wir hier waren lernen können von dieser Geschichte im Alten Testament. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht musst, rechtlich sein zu allen Töchern. Amen. Hier ist Ware Mädchen, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir sind von da in das Daniel-Buch, in das 5. Kapitel. Das Kapitel beschreibt erstens, wo der junge Belshazzar, der dann in Babylon die königliche Stadt einnimmt, ein großes Zupfast anstellt. Das Kapitel hat dann auch die sehr interessante Taufall, wo das so leid aus ein Mann seine Finger steht und ein von den Wängen wird handschrift. Das Kapitel kann eingedeelt werden in die Taufall, die in das Kapitel beschrieben sind. Ich war die Eindeelungen hier nun nicht geben, weil wir waren dort sehen, in dem, dort wir durch das Kapitel studieren waren. Was in das Kapitel beschrieben ist, passiert in nach den Leuten, als was in das 4. Kapitel passiert. Nur allem noch ist der König Nebuchadnezzar gestorben und sein Schwiegersohn Nabonides erscheint auf dem Thron. Aber nur allem noch, wie er weich von Babylon in den Trich irgendwo und sein Sohn Belshazzar, der dort königliche besorge, und saut endlich auf den Thron in Babylon. Dort schien mir so, als wenn die Nebuchadnezzar selbst keine Sehens hat, bitte einem. Und der wege dann auch König, nur Nebuchadnezzar, aber bloß für ein sehr kleines Stut, und dann deit sein Schwager am Todmacher. Dem Schwager sein Sehen wir dann König, aber auch bloß für ein sehr kleines Stut, und dann wird ihm auch dort gemacht. Und noch ein von den Schwiegersöhnen wird dann König, und dort wird dann der Nabonides. Da sind Söhne, ihr wisst, durch die Jahre, die haben geprüft, das Danielbuch zu kritisieren, und sahen dann, dass noch niemals in Belshazzar König wir in Babylon. Aber warte, so als der Herr dort folgen denn, haft er durch Weltgeschichte und wird Menschen vergrove kennen, von so dort viele Jahre trägt passiert, dort bestätigt, dort jo, da wir ein König in Babylon, der Belshazzar heit, sein Vater, Nabonides, wir der König, aber der wir für lange Zeit von Babylon weich und trägt, und sein Sohn Belshazzar bleibt dann in Babylon, und wir da endlich König. Der Prophet Jeremia gibt eine besondere Prophetie, in das 27. Kapitel des 6. und 7. Vers, wo er schrift, und nun habe ich all diese Länder, dem Babylon-König Nebuchadnezzar, mein Diener, gegeben, auch die Tiere am Fleck habe ich am gegeben, dass er am deine Seele, und all die Nationen Seele am deine, am und sein Sehen und sein Großsehen, aber dort eng von sein Land kommt. Und dann waren viele Nationen und manche Tschänige sich selbst dienen von Arm. Und es gesagt, dort Babylon Rick wird so lang regieren durch sein Sehen und sein Großsehen. Und dann wird dort Babylon Tschänig Rick, der goldene Kopf, tun eng kommen. Also dort ist dann der Hintergrund von diesem Belshazzar. Da ist noch was, das interessant ist, von was sie fangen, als sie da ausgerufen und die am Jägen, sie haben da schriebend gefangen, dort redet davon, dass die Nabonides ein Gebet ausgeschrieben hat, to den Mond aufgeht für sein Sehen. Und das ist ungefähr so als dit, mein Sehen, mein Hortsumme, möchte seine Gottheit ehren und sich nicht selbst zu Sinn angeben. Wir wollen in dieser Hinsicht auch sehen, dass der Belshazzar dem Daniel das dritthöchste und das Königreich machen will, nicht das zweithöchste. En waarom dat? Wils hij Belshazzar weer de tweede? Zijn vader weer eindelijk de woorden tjenig? Welke schicht heeft ook bestedigd en heeft zogar de nummers gegeven van de generaal die de karnool weggeleid had van de stad Babylon, wils de Babyloner hadden door een karnool gegroefd, zodat het water van de Euphrat River derg Babylon raand. Over de Mede-Perse generaal had dat afgesneden en zo kunnen zij in de nacht en de Babylon-stad ineen komen met ihre Armee, ohne dat de Babyloner dat in worden. Dat passiert während de Belshazzar door Wien drank en zijn grote vernieuwing had. Zij dachten zo dat het aanmerkelijk weer, dat irgendwer de stad even nemen kon. En bet wat meer van de stad, dat zij zo dachten dat China de even nemen kon. En dat weer waarom des hoognese Belshazzar zo dacht dat hij door een hoge goede tijd kon ha. Aber dat weer niet bloos de riefen, die door dek de stad ran. Daar weer ook een wand rond aan de stad. En dat weer ook niet maar bloos een natte wand. Die weer 24 kilometers aan jeder zijde van de stad, also rond aan de stad, weer dat dan 96 kilometers. De wand weer gans van Tiegel abgebouwd en die weer 300 meter hoog en breed genoeg dat vijf Kriegswagens door kunnen zijde bij zijde de lengte voeren. Nebuchadnezzar had dat ook zo ingeveerd dat zij door binnen genoeg getreden en water hadden voor jaren ohne meer en in te brengen. Waarom dit grote vast door dat die Belshazzar aangesteld had, weet wie niet. Vielleicht weer dat wat dat to dat volk in de stad aandienen zal dat zij mutig blijven, dat alles in ordnung weer, wie weten niet. Aber wat immer, door weer zeer veel spiertes en mensen dranken door zoveel als ze willen, mij heeft dat zeer geïnteresseerd de jaren, waarom mensen de idee hebben dat wanneer ze toekomen willen van wat immer, dat mag zijn, dan leven ze door met bijen en spiertes zijn. Wel, mensen willen dat niet leven, aber spiertes is een veel groter probleem in de meeste nationen als een denken wordt. Mensen besuppen zich en wat schon is dat wanneer ze besopen zijn, dan denken ze toch nog zo dat ze een koor voeren kennen en dan hebben ze zo fucking een angelek. En jo, dat wordt een angelek genaamd. Over mij is zo dat zal eindelijk zest wordt genaamd worden. Ik weet niet wat. Is het een angelek wanneer een mens zich moet wel eens besuppen deed en dan in een voortige nacht schript en voort de lijn de goos oder waar je een aanreichte ziet en schleit wem dood? Mijn predjevriend vertelde een geschicht van een groep mensen die in toekomen hadden gehad om de probleem te reden wie een spiertes, een betäubungsmiddel dat aanreicht gebruikt wordt. En jo, ze vangen er toekomen aan met een spiertes partij. Mest niet te leven hoe blind enige mensen zijn. Ik ga hier ver mij een bericht dat enige gegeven heeft die ongezegd had hoeveel mensen in Amerika in één jaar spenden deden voor spiertes en zo wat. Nu, dit is nu al bij 30 of meer jaar terug. En dan weer dat bij 21 biljoen dollars in één jaar. Niet miljoen, biljoen, 21 biljoen dollars. Dat schoorde dat spiertes en andere zo wat andere de kon en deed en hoeveel dat kostte deed zo'n traag te maken dat spiertes vernichten deed, is meest niet te leven. En dag mensen leven ze moeten wien en bijen en spiertes drinken om je zelfschaftelijk te zijn. Wanneer worden we afwijken, vriend? De regeringen en landen proeven dan wat te doen met dit probleem, maar kunnen niet veel wat voor zich brengen, wie zoveel van die zijn zelfs, schloven te wien en zo wat. Hoe kunnen ze dan regel invieren die de problemen lezen zullen? De Belshazzar had hier een grote zoekpartij en die wilden alles zo doen dat ze niet wisten dat de Mede en Perse door onder de stad op de drie rieven bademen inkomen en die de stad in dezelfde nacht wilden even nemen en de tjenig en zijn mannen doodmaken. Nu Daniel, dat vijfde kapitel, de eerste drie vers. Belshazzar de Tchenig moek een grote fast voor een duizend van zijn odelmenschen, en hij dronk wien met de duizend. En als hij den wien schmaken deed, geef Belshazzar bevel dat de galdene en zelvene gefezen die zijn voorde Nebuchadnezzar genomen had uit den tempel die in Jeruzalem weer, zullen geholt worden, zodat de Tchenig en zijn Tchenig zins zijn vrouwes en zijn nebenvrouwes daaruit drinken kunnen. Dan brachten zij de galdene gefäße, die uit God zijn tempel in Jeruzalem genomen werden, en de Tchenig en zijn Tchenig zins en zijn vrouwes en zijn nebenvrouwes dronken wien uit den. Des man deed niet bloos den fiend boete tratsen, op nu dat hij al deeg bezopen is, dat hij wordt dat zijn vervoerder Nebuchadnezzar niemals wil je doen haar. Als Nebuchadnezzar Jeruzalem neemt, weer hij een heidnische tchenig, en hij neemt de galdene en zelvene gefäße uit den tempel en bracht die naar Babylon. Ober als hij dem Herr tjane leed, schijnt had hij die verwoord erin uur. Dat is mogelijk dat als de Belshazzar zijn natte jong weer, dat hij manchmal rumschnappert, zo als jonges donen, en had die gefäße door je zijne, en antwoord dan immerhan verboden zijn dat hij niet met die spelen zal. En die worden hem ook duidelijk gemaakt haar waarom. Ober nu dat hij een kleine tchenig is, denkt hij aan de gefäße als hij zo half bezopen is, en jeft bevel dat die zullen uitgebracht worden. De gefäße waren eindelijk niet meer heilig. Heilig meint dort wat ontzien gezet is voor God zijn dienst. Ober Belshazzar deed God trotsen, en wat hij deed. En het is dan manchmal zo, wanneer we zijn de woemensche God trotsen, dat we daar wat wegen doen zullen. En wonderen waarom God dan niet wat met deed. Ober vriend, God heeft veel tijd en geduld. Hij wordt door het handelen met de tijd. Je roet zo als hij met Belshazzar handelt wordt, te reich de tijd. Belshazzar wist dat zijn vervoerder Nebuchadnezzar zich bekeerd had, had God channeleerd, en had den woorden God geëerd, en dacht deed hij moed welens, dem Herr trotsen en verachten. Spreken 29, eerste vers zegt, wem volken vermoond wordt, dat zijn hoort verhoorde, en wordt hostig vernicht worden en dort ohne rood.

Vandaag vangen we een andere soort van gelijkenissen aan. Voor de nächste paar weken willen we ons met gelijkenissen over dat gerecht beschäftigen. Ik vrei me dat ik God zien woord waar dat zo met je deilen durf. Mocht de Heer ons op een harte geven dat we zien woord te ons reden laten, dat is mijn wunsch en gebed van deel. Dat van deze gelijkenis reed over een probleem wat bestemd ook einem jeden van ons besonders aangeht. Dat handelt zich om dat vergeven. Dit gelijkenis wie ook waar dat ik een vrouw veroorzaakt. En ditmaal wie dat ook niet een gesetzeslehrer, die de vrouw stelt over een van Jezus zijn jünger. Dat gelijkenis ving wie in Matthäus Evangelium, kapitel 18, de verse 21, die ik 35 beschreven. Nu dit leid, wel wie dan top uit Matthäus kapitel 18, de verse 21, die ik 35 lezen. Yeah.